0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
1: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Het is woensdag 1 juli 2026 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Vandaag kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van onze serie over het migrantenschip de Johan van Oldenbarneveld. Riet Zuman vertelt haar emigratieverhaal. En natuurlijk staan we ook uitgebreid stil bij de uitschakeling van Nederland op het WK voetbal met een analyse van sportjournalist Jaap de Groot. Dat en muziek van onder andere Wim Sonneveld allemaal straks, maar we beginnen met de nieuwsflits en de achtergronden bij het nieuws. Mijn naam is Paulien Roesink en dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 1 juli 2026. Met onder andere loonsverhoging en belastingverlaging voor miljoenen mensen bij start nieuw fiscaal jaar. En Defensie in Nederland scherpte de eigen regels aan voor oefenen bij droogte. Zo'n 2,8 miljoen werknemers krijgen per vandaag een hoger minimumloon of cao-loon. Het nationale minimumloon is met bijna 6% gestegen tot $26,44 per uur, terwijl het minimumloon volgens de cao omhoog gaat met 4,75%. Ook gaan de nieuwste inkomstenbelastingverlagingen van de overheid vandaag in. Het laagste belastingtarief daalt van 16 naar 15% en biedt een bescheiden verlichting voor mensen met een laag en middeninkomen. De Australische minister van Financiën, Jim Chalmers, heeft beschuldigingen dat twee mannen toegang zouden hebben gekregen tot de persoonlijke bankgegevens van de premier omschreven als uiterst zorgwekkend. De twee verdachten van 21 en 25 jaar oud zijn gisteren verschenen voor de Downing Center Local Court in Sydney. Uit een evaluatie van grote defensieprojecten is gebleken dat de kosten al met in totaal 29 miljard Australische dollar waren opgelopen voordat de contracten überhaupt waren ondertekend. Vandaag start de nieuwe Defensie Delivery Group. Defence Delivery Group, deze organisatie, brengt drie instanties samen die verantwoordelijk zijn voor grote militaire aankopen en vormt een belangrijk onderdeel van de hervorming van het federale defensieinkoopsysteem. Een rapport van de Mensenrechtencommissie roept op tot meer rechten, geen retoriek, om een einde te maken aan wat het omschrijft als de structurele ongelijkheid waarmee de First Nations volkeren van Australië worden geconfronteerd. Het rapport over sociale rechtvaardigheid wijst op een aantal urgente problemen, waaronder hoge detentiecijfers en ongelijke toegang tot veilige huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Op basis van de ervaringen van meer dan 1600 Indigenous Australiërs wordt racisme aangemerkt als een van de belangrijkste belemmeringen voor gelijkheid. Het rapport doet 25 aanbevelingen, waaronder de onmiddellijke invoering van het National Anti-Racism Framework. Nieuws dan uit Nederland via de NOS. De Nederlandse Bank ziet dat er ten opzichte van 2024 zo'n 30% meer fraudegevallen zijn ontdekt. In totaal waren het er vorig jaar zo'n 658.000. Het meest voorkomend is fraude met kaartbetalingen, waarbij de gegevens...

gegevens van creditcards online worden misbruikt. Ook is er meer misbruik met gestolen of verloren bankpassen. En misleiding door criminelen die zich als bankmedewerker of een bekende voordoen, komt ook heel veel voor. Zowel consumenten als bedrijven zijn het doelwit van criminelen. En Defensie scherpt de eigen regels aan voor oefeningen bij droogte. Eind april ontstonden grote natuurbranden tijdens oefeningen op de Veluwe en in Brabant. Onder meer doordat hete deeltjes van de munitie in de natuur terechtkwamen. Zo mag vanaf nu dus de zogeheten springput op schietterrein Het Harde bij een groot natuurbrandgevaar alleen worden gebruikt als de brandweer dichtbij klaar staat. Ook moet bij het gebruik van bepaalde munitie brandbestrijding binnen 25 meter beschikbaar zijn. Tot nu toe was die afstand niet vastgelegd. En tot zover de nieuwsflits van deze woensdag 1 juli. Bezoek onze website voor meer achtergronden. En het laatste nieuws sbs.com.au/Dutch.

0: De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, meldt dat inmiddels meer dan 1300 sterfgevallen in verband kunnen worden gebracht met de ongekende zomerse hittegolf in Europa. Terwijl de hitte zich verder naar het oosten verplaatst, zijn in Duitsland, Polen en Tsjechië nieuwe nationale warmterecords gevestigd. Deskundigen zeggen dat Europa bijzonder kwetsbaar is voor extreme temperaturen, nu de opwarming van de aarde hittegolven vaker, heviger en dodelijker maakt. In Berlijn is te zien hoe de politie met een waterkanon mensen nat spuit die verkoeling zoeken in de verzengende hitte. De ongewone manier van afkoelen bood slechts tijdelijke verlichting, terwijl Duitsland zijn warmste dag ooit beleefde. In het weekend werd een nieuw nationaal temperatuurrecord van 41,7 graden Celsius gemeten. Ook in Tsjechië werden warmterecords gebroken. In Doksany, ten noorden van Praag, werd zondag een recordtemperatuur van 41,1 graden geregistreerd. Raquel Sequeira, een studente die in Praag woont, zegt dat het moeilijk was om aan de hitte te ontsnappen.
1: There's very little air conditioning in my flat. There's no air conditioning, so I keep the curtains closed all day and I open the windows at night to be a little more cool. But I'm kind of just accepting that I'm going to be sweaty for the next month.
0: Aan de andere kant van de grens in Polen werd zondag in de westelijke stad Słubice een nationaal recordtemperatuur van 40,5 graden gemeten. De Britse reiziger Lee Hunter verblijft momenteel in de Poolse hoofdstad Warschau, waar het afgelopen weekend 37,6 graden werd. Daarmee werd ook het warmterecord van de stad verbroken.
2: I didn't expect the weather to be this bad. I thought Poland would be like okay, like in the 20s, but this is too much.
0: Nu de extreme hitte zich verder oostwaarts over het continent verplaatst, waarschuwt de gezondheidsorganisatie dat de hoge temperaturen ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. In een verklaring zegt WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus dat sinds 21 juni al meer dan 1300 sterfgevallen in Europa gelinkt kunnen worden aan de extreme hitte. In Frankrijk, waar de temperaturen vorige week een hoogtepunt bereikten, meldt de Nationale Gezondheidsdienst dat meer dan 1000 sterfgevallen aan de extreme hittegolf kunnen worden toegeschreven. Dr. Ghebreyesus zegt dat deze gevaarlijke hoge temperaturen steeds vaker voorkomen op het Europese continent.
3: Europe is the fastest warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now, 150 million people are living under extreme heat. Hundreds have died, schools are shut, grids are buckling. Driven by climate change and global warming, the phenomenon of the once-in-a-generation heatwave is now occurring nearly annually. We were warned.
0: Wetenschappers van de onderzoeksgroep World Weather Attribution noemen deze hittegolf de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt. Dr. Andrew Watkins is adjunct professor aan de School of Earth, Atmosphere and Environment aan de Monash University en klimaatadviseur bij de Australian Climate Council. Volgens hem is vooral de timing van deze hittegolf zorgwekkend.
4: In Europe, it's not their peak summer yet. It's sort of the Australian equivalent of about December.

0: We don't expect to be smashing all-time records really early on in the summer. We expect to break records probably a month, 6 weeks after the solstice. So really, they should be breaking records in July or August, and historically that's when those things have happened, not in June.
1: Er is sprake van een hittegolf wanneer de gemiddelde temperatuur gedurende 3 of meer opeenvolgende dagen uitzonderlijk hoog is. Watkins noemt niet alleen de extreme temperaturen, maar ook de duur van de hittegolf alarmerend. Zo kende Parijs bijvoorbeeld 10 dagen achter elkaar temperaturen van 36 graden of hoger. Volgens hem laat het huidige wetenschappelijke bewijs zien dat een hittegolf van deze omvang zo vroeg in de zomer vrijwel onmogelijk zou zijn geweest zonder klimaatverandering.
0: Really, the finger is pretty squarely pointed at climate change. But some of the recent climate change attribution work suggests that the degree of this heat wave happening in June so early is almost impossible. 50 years ago, it's as recently as that, basically it just couldn't have happened. So they're basically squarely pointing the finger at climate change and the burning of oil, coal and gas.
1: Volgens Watkins kende Europa in de 50 jaren voor het jaar 2000 5 zware hittegolven. In de afgelopen 26 jaar zijn dat er al 22 geweest. Bovendien maakt het type hitte dat Europa ervaart deze steeds vaker voorkomende hittegolven extra gevaarlijk.
0: Europe is not traditionally an area of high heat. We think of the Sahara, we think of inland Australia, we think of Death Valley in the United States. But even though the temperatures might not be comparable in terms of raw temperatures, the problem you have in Europe though is that the air is more humid. And it's that humidity that means that our bodies don't cool as they would in a drier heat.
1: Vooral ouderen en jongere kinderen zijn kwetsbaar voor hittestress, omdat hun lichaam minder goed in staat is zichzelf af te koelen. Daarnaast zijn veel woningen en werkplekken volgens Watkins onvoldoende ingericht om mensen tegen extreme hitte te beschermen.
0: Only about 10% of places have air conditioning. Very low percentage have air conditioning. A lot of the architecture is designed to trap heat in rather than release heat out. And so it's a very dangerous combination we have in Europe, unfortunately, where really it's climate change that's rapidly altering their climate so that they haven't really had time to adapt to this new climate that they're experiencing now.
1: In het Klimaatakkoord van Parijs spraken landen af de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen fors terug te dringen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius boven het pre-industriële niveau. Eerder dit jaar voorspelde de VN-klimaatorganisatie dat er 75% kans is dat de gemiddelde wereldtemperatuur in de periode 2026 tot en met 2030 deze grens zal overschrijden. Volgens Watkins zullen extreme hittegolven, zoals Europa die nu ervaart, alleen maar vaker voorkomen en gevaarlijker worden als de opwarming van de aarde niet wordt afgeremd.
0: Global warming doesn't just mean, small change in the temperature of the globe. That's not what's going to affect us. What's going to affect us as human beings is these extremes that we see keep happening. I like to say to people, if you're at the beach and you have a sandcastle, what knocks down the sandcastle? Is it the slowly rising tide or is it the waves? And we all know that sandcastle gets knocked over by the waves, by the extremes, long before it gets swamped by the tides.
1: Dit was een verslag van Angelica Wade voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
2: SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
1: De Australische Veiligheidsdienst ASIO heeft bekendgemaakt dat sinds de schietpartij in Bondi in december 14 terreurcomplotten zijn verijdeld. Hoewel het huidige nationale dreigingsniveau op waarschijnlijk blijft staan, zal het waarschuwingssysteem worden herzien. Volgens ASIO-directeur-generaal Mike Burgess geeft het huidige systeem de werkelijke dreiging voor de Australische bevolking onvoldoende weer.
3: When we see autocratic regimes seek to silence dissidents and perceived enemies, we are shocked, but we shouldn't be surprised. When hackers exploit known vulnerabilities to compromise, we are shocked, but we certainly shouldn't be surprised.

0: When anti-Semitism grows after being tolerated and normalised, we are shocked, but we should not be surprised.
1: Mike Burgess deed deze uitspraken tijdens zijn jaarlijkse veiligheidsbriefing, waarin ASIO de actuele terroristische dreiging beoordeelt. Daarin maakte hij bekend dat de Veiligheidsdienst sinds de schietpartij in Bondi 14 terroristische aanslagen heeft weten te voorkomen. Volgens Burgess betekent het huidige dreigingsniveau waarschijnlijk dat er meer dan 50% kans is op een terroristische aanslag of concrete voorbereiding daarop op Australische grondgebied in de komende 12 maanden. Toch vindt hij dat deze klassificatie de ernst van de situatie niet volledig weerspiegelt.
0: Next level on the scale is expected, which applies when we have intelligence about a specific attack. We do not. But we do know the environment is degrading and acts of politically motivated violence are becoming more likely than probable suggests.
1: Met de verslechterde veiligheidssituatie doelt Burgess onder meer op de toenemende online radicalisering van Australiërs door extremistische ideologieën en op buitenlandse inmenging. ASIO heeft twee personen geïdentificeerd met nauwe banden met Australië die ervan worden verdacht namens Iran aanslagen op Joodse doelwitten te hebben aangestuurd. Volgens Burgess was een Australisch staatsburger die tegenwoordig in Iran woont verantwoordelijk voor de brandstichting bij een bedrijf in Bondi in 2024. Daarnaast zou een voormalige Australische inwoner die nu in Irak verblijft achter de aanslag op de Adas Israël synagoge in Melbourne hebben gezeten. Beide zouden banden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Burgess zegt dat ASIO weet om wie het gaat, maar hun namen niet openbaar maakt omdat de onderzoeken nog lopen. Neil Fergus, directeur van Intelligent Risks en deskundig op het gebied van internationale veiligheid en terrorisme, zei in het televisieprogramma Today van Channel 9 dat deze aanvallen passen in een patroon die ook in andere landen zichtbaar is.
2: If there was a trend, it would be that they're using proxies or criminals to carry out arson attacks against the Jewish Ambulance Service in Golders Green, against the Bank of America in Paris. There's no mass casualty attacks, thank God, involved in that.
3: Yeah.
2: But I think Burgess is correct to say we've got to be absolutely on our guard at the moment.
1: Nu ASIO waarschuwt dat politiek gemotiveerd geweld waarschijnlijker wordt, heeft minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke op ABC Radio bevestigd dat het 10 jaar oude systeem voor terreurdreigingsniveaus momenteel wordt herzien.
4: There is a review that's happening on that, that's right. And different countries, particularly our Five Eyes partners, everyone does it a slightly different way and we're looking at that. The thing that matters is making sure that the Australian people, but also all the law enforcement agencies, get the best possible information.
1: De liberale senator Jonathan Dunham zegt dat een aanpassing van het systeem prioriteit moet krijgen als blijkt dat het niet meer naar behoren functioneert.
5: All of these things combined with all of the events that have occurred over the last 12 months, including, of course, Bondi, are extreme concerns for us as a country. If the legal regimes need revisiting, if the framework around how we deal with terror-related matters need revisiting, then let's do that as a matter of urgency.
1: Onlangs keerde de partner van een lid van de zogenoemde Islamitische Staat, een internationaal

0: You are listening to SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Minister Burke zei op ABC Radio dat zij bij terugkeer onder een zeer streng toezicht zal worden geplaatst.
4: But we received the final advice yesterday that we can no longer have an exclusion condition any longer for her. We've checked with our agencies. They are ready. So that permit gets issued. What it then means is the conditions that do apply to her are everything that is possible. So, for example, she will have to report and we will have to know where she lives, where she works, where she studies.
3: De leider van de National Party, Mark Canavan, verwijt de regering dat zij de veiligheid van Australiërs onvoldoende voorop heeft gesteld.
5: We feel the government should have done more to keep people like this who have associated with terrorist organisations, the world's worst terrorist organisations in the world. They should have been kept out of our country.
3: Ook de veiligheidssituatie buiten Australië kwam aan bod tijdens een conferentie van het Australian Strategic Policy Institute, dat als thema had Securing the Region for Uncertainty. Professor Peter Dean van het Strategic and Defence Studies Centre van de Australian National University sloot zich aan bij de oproep van ASIO om beter voorbereid te zijn op veiligheidsdreigingen in de regio. Volgens hem ligt de sleutel bij een grotere mate van nationale zelfredzaamheid. Daarbij verwees hij naar de Nationale Defensiestrategie van 2026, waarin wordt opgeroepen Australië minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten voor inlichtingen en logistieke ondersteuning.
6: That is dead. So what is self-reliance in the face of a major war potential against a major power threat to look like? And as the NDS tells us, it's starting to look like more industrial self-reliance. Yeah. It's starting to look like more national resilience and social cohesion. It's starting to look like civil preparedness. It's starting to look like all of these things.
3: Terwijl deskundigen pleiten voor meer nationale zelfstandigheid, reageerde minister van Defensie Richard Miles op de toekomst van het AUKUS-verdrag, de defensiesamenwerking tussen Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die in 2021 werd gesloten. Miles erkent dat er kritiek bestaat op de uitvoerbaarheid en toekomst van het pact, onder meer van voormalige premiers en de eerste directeur van ASPI. Toch noemt hij AUKUS van essentieel belang voor de veiligheid van Australië.
7: In regards to all three countries, we have now seen changes of government in terms of political persuasion in all three, whilst the commitment to AUKUS has been maintained in all three.
3: Uit een peiling van het Lowy Institute blijkt dat ook onder de Australische bevolking brede steun bestaat voor AUKUS. De enquête laat daarnaast voor het eerst zien dat een meerderheid van de Australiërs zich onveilig voelt. Onderzoeker Charles Lyons-Jones zegt dat bijna driekwart van de ondervraagden de alliantie met de Verenigde Staten blijft steunen, ondanks het afgenomen vertrouwen dat de regering van president Donald Trump verantwoord zal handelen.
8: And what that shows is that Australians remain pragmatic about the global environment we face and understand that world events impact here at home.
3: Dit was een verslag van Camille Bianchi voor SBS Nieuws, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands.
9: Start de dag online op onze website sbs.com.au/Dutch. Het laatste nieuws en achtergronden vind je op sbs.com.au/Dutch. Vind je het leuk om naar SBS Dutch te luisteren? Praat verder op onze Facebookpagina. Geef ons een like en deel je mening met anderen. SBS Dutch op Facebook.

thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets.

stad leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Blijft prachtig. Wim Sonneveld met het dorp hier bij SBS Dutch. Straks kunt u luisteren naar een analyse van sportjournalist Jaap de Groot over de uitschakeling van Nederland op het WK voetbal. Maar eerst de Johan van Oldenbarneveld. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw maakten meer dan 100.000 mensen de grote oversteek naar Australië met dit bekende Nederlandse migrantenschip. In onze serie De JVO, Migrantenverhalen, halen Nederlandse Australiërs herinneringen op aan hun reis met de Johan. Op onze website sbs.com.au/dutch kunt u al luisteren naar de verhalen van Johannes van der Wielen, Henk Vrolijk en Jannetje Nieuwenhuis. Riet Zuman was 21 jaar en pas getrouwd toen ze op 7 oktober 1955 aan boord van de Johan van Oldenbarneveld stapte. In een uitgebreid gesprek met SBS Dutch zegt de nu 92-jarige dat ze wel eens spijt heeft gehad van haar emigratie. Vooral dan omdat haar kinderen moesten opgroeien zonder familie. En nadat één van haar kinderen was overleden, spraken zij en haar man zelfs over terugverhuizen naar Nederland. Maar dat ging niet meer, zo vertelt ze, omdat ze te veel veranderd waren. Toch zit Nederland voor altijd in haar hart. U kunt nu luisteren naar het verhaal van Riet Zuman.
1: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Mevrouw Zuman, op 7 oktober 1955 stapt u aan boord van de Johan van Oldenbarneveld. Met wat voor gevoel was dat?
2: Ja, eigenlijk had je helemaal geen idee de grote stap die je nam. Ja, we waren jong en we gingen op die boot. En ja, het was vreselijk om de familie gedag te zeggen. En nou, we begonnen gewoon een heel nieuw avontuur samen.
0: Ja, en maar waarom? Waarom hadden jullie hiervoor gekozen?
2: Mijn man was de oudste bij thuis van 8 kinderen. En hij had problemen thuis. Het ging over geld. Ze wilden maar graag dat hij

0: thuis bleven en geld, zoveel geld mogelijk geld maakte en aan hun gaf. Toen moest hij 2 jaar, is hij 2 jaar in dienst geweest. Inmiddels konden wij elkaar al. En moest hij 2 jaar in dienst, kwam hij uit dienst. En toen dachten ze nog dat hij een jonge jongen was en die zijn geld elke week afgaf. En dat deed hij, dat wilde hij dus niet. En hij kreeg allemaal van allerlei soort problemen met zijn ouders. En die zeiden toen op het laatst, nou gaat er maar uit. En toen is hij bij ons, bij mijn moeder kon hij komen. En zo, dat was al één probleem. En we wilden dus graag trouwen. Er waren geen huizen te krijgen natuurlijk. Je moest bij je ouders introuwen. En als je 2 kinderen had, dan kreeg je dan eindelijk woonruimte. En zodoende gingen wij naar Australië. Je kon kiezen tussen Australië, Amerika of Zuid-Afrika. En mijn man die had hier dus een tante wonen. En die zei, god, kom naar Australië. Dan heb ik ook familie.
1: Ja.
0: Dus dat hebben wij gedaan. Maar dat werkte niet zo heel erg best. Dus al heel gauw gingen we op ons eigen wonen. Maar, dat waren de grootste redenen. De huisvesting. En hij was heel erg aan het zetten. Toen hij uit het leger kwam na 2 jaar. Had hij in dienst gezeten. En hij was helemaal aan het zetten. En zodoende zijn wij naar Australië verhuisd.
1: Ja, voor een nieuw leven. Kunt u zich nog veel herinneren van die weken aan boord? Hoe dat was?
0: Ja, ik was niet erg lekker. En mijn man die wel. Die de hele gehele dag op die boot heen en weer. En dus in praatjes maken met mensen, kaarten. Veel zitten kaarten. En we hadden dus een. Het was een beetje bijzonder, want de meeste jonggetrouwde stellen die gingen op een grote zaal. De man op één zaal en de vrouw op een andere zaal. Maar wij waren in een hut. Ik was in één hut met 2 andere dames. En die ene dame die had 3 jongens. En die was. Oh nee, er waren 4 dames. Ja, want die mevrouw die had een dochter. En die had ook 3 zoons. En dat was een weduwvrouw. En die ging emigreren met 3 zoons. Dag later wel zo, jeetje. Dus mijn man die was in de hut met die 3 zoons en ik was in de hut bij die dames. So,
1: als pasgetrouwd stel niet samen mogen.
0: Nee, dat was wel heel erg. We hadden een hoop jongeren en er waren een heleboel jonge getrouwde stellen aan boord. En dat vond iedereen wel moeilijk. Maar,
1: reis was wel goed te doen. Het eten was goed en
0: entertainment. Ja, het eten was prima. Het was heel goed, ja. Alleen ik was niet zo erg lekker, dus ik had niet zoveel. Maar mijn man die vond het erg fijn. Ja, die had het heel goed naar zijn zin.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ik heb wel meer verhalen gehoord dat het eigenlijk best wel heel gezellig was aan boord. Maar 6 weken, als je niet helemaal lekker bent, dat is wel lang.
0: Het was heel lang. Daar zeggen de mensen wel eens over op een cruise gaan. Ik zeg, nou, ik heb 5 weken op een schip gezeten. Ik heb genoeg oceaan gezien voor de rest van mijn leven.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Nu dus alweer 71 jaar in Australië.
0: Ja.
1: Heeft u ooit spijt gehad van de keuze?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, heel vaak. We hebben een geweldig leven hier gehad. Maar het gemis van familie. Zeg ik, ik kom dus uit een familie van 8 en we zijn allemaal nogal aan elkaar. En dat vond ik heel erg moeilijk. Mijn kinderen die groeiden dus inderdaad op. Die hadden geen idee wat ooms, tantes, opa's en oma's, neven en nichten of iets. Die hadden helemaal geen idee wat dat betekende, want dat hadden ze niet. Dus dat wisten ze niet. Weet je, tot ze een beetje groter werden natuurlijk en dan merkten ze dat wel. Maar later heb ik wel eens gedacht, dat was toch wel een gemis voor die kinderen. Want wij hadden hier er waren oudere mensen en die noemden wij oma en opa. En want die mensen waren toen al in de laat 70, die waren bij hun dochter komen wonen. En die noemden wij, en als je het dan over opa had, dan dachten mijn kinderen dat je het over die oude mensen die hun konden hadden. Want ja, dat zeg ik, ze hadden helemaal geen

0: idee wat oma en opa betekende, weet je.
1: Dus dat vindt u vooral dan, vond u dat vervelend voor uw eigen kinderen?
0: Ja.
1: Dat ze, ja, die hele familiebanden, dat, ja, dat, daar wisten ze niet echt wat dat betekende.
0: Nee, daar hadden ze helemaal geen idee van. Dat was echt, ja, dat vind ik altijd wel, dat hebben ze echt wel gemist, vind ik.
1: Ja, ze zijn allemaal hier geboren. Hebben ze veel van de Nederlandse taal en cultuur meegekregen?
0: Nee, heel weinig. Want dan zeg ik, mijn zoon die was dus 5 toen hij naar school ging en toen hoefde dat Nederlands niet meer. De mensen waren erg intolerant toen in die dagen.
1: Ja, dus dan wilde je niet meer Nederlands spreken. Je wil gewoon niet opvallen.
0: Nee. Als je bijvoorbeeld in de trein zat met een andere Nederlander, die zat Nederlands te praten, dan zeiden de mensen gewoon die in de trein zaten, speak English, weet je wel.
1: Ja.
0: Ja, dat vond ik zo, zo was dat eenmaal toen. En nou, wij wilden ook, je woonde hier, dus je wilde toch wel Engels leren. Ik vond het toch wel belangrijk dat wij, dat ik ook wel goed Engels leerde spreken. En, dus met die taal zat ik niet zozeer mee. Ik vond dat, vooral toen in het begin niet. Want je dacht niet dat je ooit nog eens met andere Nederlandse mensen, of dat je die Nederlandse taal nog eens nodig had, of dat mijn kinderen die nodig hadden.
1: Nee, de tijden zijn natuurlijk enorm veranderd in al die jaren. Want u heeft nog steeds wel echt het gevoel, die band met Nederland, die gaat nog vaak terug, hè? En u bent, ik mag het zeggen, 92.
0: Ja.
1: En nog steeds maakt u die lange vlucht om terug te gaan.
0: Ja. En of is er wat ze dan vragen, waar is uw carer? Of u weet wel, iemand die... En dan zeg ik, nou, toen ik wegging van huis, had ik niemand bij me. Dus ik denk niet dat...
1: Die heeft u niet onderweg opgepikt.
0: Iedereen die staat ervan te kijken dat ik dat helemaal alleen doe. Ik vind alleen één... Dat overstappen, weet je wel. Als je onderweg, dan moet je er even uit en dan moet je naar een andere... Zo'n terminal op dat vliegveld. Oh. Ik ben 3 keer over Dubai gegaan. Ik vond Dubai vreselijk.
1: Ja, maar wat is dat u toch dat die band met Nederland na al die jaren... Ik kan het ook horen aan hoe u Nederlands spreekt. Dat is gewoon nog echt perfect. Hoezo is dat er nog altijd?
0: Ik heb helemaal geen idee. Want wij hebben dus altijd Engels gesproken... Wel eens als je met Nederlandse vrienden, met Nederlandse mensen zat, dat je wel eens Nederlands praatte. Of als je, als we dus naar Nederland gingen. Maar ik weet echt niet waarom ik dat nog zo goed kan. Want eigenlijk gebruik ik het nooit. Of heel weinig. Alleen maar, ik bel vaak met mijn familie. Dus dat zijn de tijden dat ik dus Nederlands spreek. Maar verder nooit eigenlijk.
1: Maar heeft u dat altijd wel gevoeld van binnen? Ik ben Nederlander en dat zit in mij, ondanks al die jaren hier.
0: Ja, dat toch wel. Want je hebt toch wel eenmaal die ideeën. Toch 21 jaar in Nederland gewoond. En dan doe je al je begrippen en al je ervaringen op.
1: Dan vorm je jezelf, je persoonlijkheid.
0: Ja, zo ben je opgegroeid en zo denk je dat het altijd is.
1: Maar merkte dan uw vrienden hier, die dan, neem ik aan, niet allemaal Nederlands waren. Merkte die aan u van, ik kan wel heel duidelijk zien dat hij uit Nederland komt. Dat u anders was, qua gedachten of qua directheid, hoor je
0: dat
1: altijd.
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. In het begin konden we veel Nederlandse mensen. Dus dan ging je meestal met de Nederlandse mensen om. De Australische mensen waren heel anders. Ze zeiden dan wel, weet je wel, als je eens in de buurt komt, kom ik een kopje koffie drinken. En als je dan aan de deur kwam, dan konden stonden straks wel raar te kijken.
1: Ja, dat is heel anders, hè?
0: Ja, dus, heel anders. En ja, dat vond ik altijd... dan ontdekte ik ook wel, ik was dus niet... Ik had geen heimwee, maar ik was toch wel eenzaam. Ik heb gewoon, omdat ik uit een grote familie kom, heb je gewoon mensen om je heen nodig. Ik had bijvoorbeeld buren, die woonden 2 huizen bij me vandaan. En die zei altijd, die had ook kinderen kinderenleeftijd. Die zei altijd, kom anytime, weet je wel. Dan ging ik daar naartoe. En toen later dacht ik, god, ze komt nooit eens hierheen. Weet je, nooit dat ze zei, kom een keer naar jou toe.
1: Ja.
0: Dus toen dacht ik, oh, misschien vinden ze het toch niet leuk dat ik kom, weet je wel. Dus nou ja, toen ging ik op laatst maar niet meer. Maar ik ging altijd, was altijd gastvrij en altijd, zoals die Aussies doen, weet je wel. Cake op tafel en van alles en nog wat. Maar ik vond toch altijd dat je toch anders was dan hun.
1: Ja, ja. Maar ja. Het heeft u nooit aan twijfelen gebracht van we moeten terug naar Nederland?
0: Nee, nee. Nou, ja, dat is een beetje een tragische kant van de familie. Wij hadden dus, ik heb dus 4 kinderen. Ik had 4 kinderen. Ik had eerst een jongen en dan een meisje en dan weer een jongen en dan weer een jongen. Ons derde kind is in 1972 doodgereden. Dus dat was een vreselijke klap. En mijn man die vond het zo erg dat niemand dat kind ooit gekend had. Niemand van de familie. Want er was nog niemand in Nederland, hier in Australië geweest. En wij waren ook nog nooit naar Nederland geweest. Dus niemand kon dat kind. Dus toen wilde mijn man eigenlijk, die zegt, nou, hij zegt, volgens mij wil ik terug. Toen zijn we gegaan met die andere 3 kinderen. Mijn oudste zoon die ging een keer alleen. En wij gingen toen met die andere 2 kinderen. Om te kijken of wij naar Nederland terug wilden. Of hun het leuk zouden vinden. Maar mijn oudste zoon zei meteen, oh ja, die vond het prachtig. Maar mijn dochter niet. Maar ik zelf ook helemaal niet. Wij waren veranderd. Je wordt dus ontzettend zelfstandig hier. Want je bent... Ja, het leven is gewoon anders hier dan in Nederland. Ja. De mensen, wij waren bijvoorbeeld bij mijn schoonzus en mijn broer. En toen gingen we even boodschappen doen. Toen zei ze, dat moet ik mij even omkleden. Ik zeg, waarom? Ik zeg, je ziet er toch netjes genoeg uit? Ja, maar dan denken de buren misschien dat ik niks anders heb, weet je wel. En dan dacht ik, oh jeetje, dat iedereen zich met iedereen bemoeit, dat kon ik niet. Daar kon ik
1: daar niet meer naar terug.
0: Nee, dat vond ik niks. Ik denk, nee, wij waren, want mijn moeder zei van mijn 8 kinderen, was ik daar zelfstandigster geworden.
1: Nou, dat blijkt ook wel, want u bent naar de andere kant van de wereld gegaan.
0: Ja, want je moest je eigen beslissingen nemen, je kon er niet meer vragen, wat denk jij ervan?
1: En 21 is gewoon wel hartstikke jong om zoiets te doen natuurlijk.
0: Ja, dat is het ook. En daarom, ik heb wel eens vaak genoeg gedacht dat we eigenlijk... En vroeger, men praatte nooit. Vroeger. Er werd nergens ooit over echt serieuze dingen. Bijvoorbeeld van over weggaan en zo. Er werd eigenlijk helemaal niet genoeg over gesproken. Er was 1 tante van mijn man en die zei altijd, oh, als ik er geweest was, dan had ik jullie wel hier gehouden, zei ze.
1: Als ze jullie omgepraat of zo.
0: Ja. Dat je echt serieuze gesprekken met iemand zou hebben. Dat deed men vroeger gewoon niet.
1: Nee. Nou gaat u binnenkort weer, hè, naar Nederland. Voor 7 weken gaat u terug naar het oude nest, zeg maar, naar Noordwijkerhout, waar u vandaan komt?
0: Nee, want wij in 1950 zijn wij dus vanaf Noordwijkerhout naar Bussum verhuisd.
1: Ja, ik vind het bewonderenswaardig ook als u mij vertelt wat u allemaal nog doet en op die leeftijd en gewoon in uw eentje gaat vliegen. Ik wens u daar heel veel plezier.
0: Ja, dank u wel.
1: Dank u wel, Riet, voor het delen van uw verhaal.
0: Heel graag gedaan.
1: Bent u nou ook met de Johan van Oldenbarneveld naar Australië gekomen? En heeft u een bijzonder verhaal, net als Riet, en wilt u dat met ons delen? Neem dan contact met ons op via de website sbs.com.au/Dutch. En hier kunt u dus ook alle andere afleveringen van deze serie terugluisteren. We zijn zo bij u terug. Download vandaag nog de SBS Audio app en luister naar al je favoriete programma's. Gratis verkrijgbaar via de App Store of Google Play. Ja, er zaten heel wat mensen voor de buis gisterenochtend voor de wedstrijd Nederland tegen Marokko. Maar het is over en uit voor Nederland. Wederom maakte een strafschoppenserie een einde aan de WK-droom van Oranje. Na afloop van die wedstrijd, terwijl de supporters langzaam het stadion verlieten, gaf sportjournalist Jaap de Groot zijn analyse van de wedstrijd.
2: SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
3: dat trauma van penalties, dat gaat maar niet weg bij Nederland. Ook vandaag weer aan het kortste eind getrokken.
4: Ja, en het doet pijn. Zeker als je na zo'n spannende wedstrijd waarbij iedereen op het puntje van zijn stoel zit. Maar aan de andere kant, als je gewoon als objectief toeschouwer naar de wedstrijd hebt gekeken, was er maar één ploeg die verdiende te winnen en dat was Marokko. Ik geloof dat in de tweede helft Nederland daar 25% balbezit heeft gehad. Ze hebben de hele tweede helft 5-4-1 gespeeld, wat heel on-Nederlands is. Ja, en dan zie je hoe Marokko voetbalt. Je hoopt dat Nederland wint. Hoe gek het ook klinkt, ik heb er minder moeite mee dan mensen die echt met hun neus tegen de beeldbuis aangedrukt zaten. Omdat ik toch vond dat ik vond Marokko gewoon heel leuk voetballen. Is een verrijking voor het toernooi. En ja, ze verdienden het. Punt.
3: Ja, ik hoorde het Rafael van der Vaart net ook zeggen bij de NOS in het programma van nog net niet van, nou gelukkig dat Marokko won, maar bijna wel dat gevoel van, nou ze hebben het gewoon echt verdiend.
4: Ja, maar laten we gewoon eerlijk zijn. Wat heel opvallend was, Paulien, was dat de belangrijke spelers niet geleverd hebben in deze wedstrijd. Aanvoerder Virgil van Dijk was heel voorzichtig in zijn optreden. Ik vond ook heel opvallend dat hij niet de verantwoordelijkheid nam om een penalty te nemen. Frenkie de Jong speelde ook heel ingetogen, te ingetogen. Speelde nauwelijks iets vooruit, te zanden in breedte voetbal. Moet wel

0: You are listening to SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA member FDIC.
4: Paul Verhek, die verdient echt een standbeeld. Hoe die Sabari heeft bespeeld en hoe die ook nog andere gaten en openingen dichtte. Ja, en natuurlijk de doelman. Bart Verbrugge, die geweldige wedstrijd keept. En als hij niet in de goal had gestaan, hadden we na 90 minuten al klaar geweest. Dat is ook de realiteit.
5: Ja, en dan is het extra zuur dat bij een van de penalties hij hem in eerste instantie stopt. En dat dan zijn hak, zijn eigen hak, die bal toch nog over die lijnen duwt.
4: Ja, het heeft dus blijkbaar ook zo moeten zijn. Het is, penalties nemen, dat zie je, is toch een geval apart. Ik vond het enorm bizar dat de twee reserves de penalties namen. En ik moet zeggen, ja, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in het penalty nemen. Ik kon met mijn beperkte kwaliteiten, ik kon ze vroeger altijd heel goed nemen. Ik heb van de 25 eentje gemist ooit. En dat was bij een 6-0 stand. Maar je hebt gewoon vaste regels bij het nemen van de strafschop. Het belangrijkste is dat je weet in welke hoek je schiet. Maar het tweede punt is dat je een goede aanloop neemt. Nou, zoals Quint Timber achter de bal stond, had ik als bondscoach al ingegrepen, stoppen, niet nemen. Maar zo neem je geen penalty. Maar je kan maar één kant op. En dat zag je ook. Hij kon zich niet herstellen. En hij schiet hem gewoon naast. Hij had geen controle over de bal. Volgens mij raakte hij hem ook nog helemaal verkeerd. Dit leek helemaal nergens op. En ja, dan heb je toch meer vaste penaltynemers nodig. En dat had Weghorst is er één. Koopmijn is er één. In het verleden was Van Dijk er één. Gakpo 100%. Nou ja, die was afgehaakt. Nou ja, en dan hou je dus de mensen over die je nu had. Nu had je Somerville, Timber en Kluivert. Ja, nou ja, goed, dat is te licht gebleken.
5: Ja, dit is natuurlijk geen goed nieuws ook voor de KNVB. Want jij hebt ons eerder uitgelegd. We moeten eigenlijk de finale halen. Willen ze eigenlijk gelijk spelen qua financiën? Dat is zeker het geval niet nu.
4: Nou nee, kijk, ik weet dat de eerste ronde kreeg KNVB een premie van 9 miljoen. Maar het budget was 10 miljoen. Dus ze hadden na de eerste ronde al 1 miljoen verlies. Nou, in de tweede ronde kwam daar 2 miljoen bij. Ja, dan kom je op totaal 11 miljoen. Maar de kosten zitten waarschijnlijk tussen de 12 en 13 miljoen. Dus je zit tussen 1 en 2 miljoen rode cijfers. Hoe kan dat? Want je weet van tevoren wat je premies zijn. Dus dan ga je je begroting op afstemmen. Dus ja, ik heb het net ook bij BNR Nieuwsradio. Nou, er zitten heel veel zakenmensen luisteren daarnaar. Als je als directeur eigenlijk gaat begroten. En op hoop van zegen dat je dan op het eind van de rit toch je bonus pakt. Maar daarvoor kan er van alles misgaan en je neemt het risico. Ja, ik denk dat Marianne van Leeuwen en de CFO van de KNVB wel wat uit te leggen hebben aan de directeuren. Want normaal gesproken is er altijd na het EK of na een WK is er een bonus. Wat je hebt eraan verdiend. Hè? Is er een bonus voor totale voetbal. Dan gaat er een deel naar betaald voetbal en een deel naar het amateurvoetbal. Dus dat is een soort van financiële impuls voor totale voetbal, omdat je op het wereldtoernooi gespeeld hebt. Als je nou ziet wat FIFA aan dit toernooi overhoudt, is toch gek voor woorden dat je met rode cijfers naar huis komt. Ja, ik schiet mij maar lek.
5: Ja. Ja, ik denk dat de oplossing is dat ze met een budget airline samen met die manschaft terug naar Europa gaan.
4: Ja, als je dan één vlucht neemt, dan bezuinig je er weer op één. Dat scheelt waarschijnlijk iets. Ja, of ze nemen de oranje bus.
5: Nou, hoe zullen ze daar nog ver mee komen?
4: Dan komen ze daar iets later mee thuis. Maar je scheelt wel heel veel kosten. En dan ga je toch, dan is de domper snel vergeten. Want dan ga je toch feestend naar huis. Of je komt in ieder geval feestend aan.
5: Dat wel. En ik heb ook wel begrepen van een collega. Hè, bij SBS hebben we natuurlijk meer dan 60 talen waarin we uitzenden. Dus ik heb ook een Duitse collega. Hij zei, jullie zijn tenminste strijdend en nog een beetje met opgeheven hoofd ten onder gegaan. Anders dan.

0: Nee, dat was helemaal niks.
1: Ja, nee, oké, dat klopt. Dat moet je ze nageven. Er stond wel een team in het veld. Alleen, ja, net wat ik zeg, het is, ja, je verwacht van sommige spelers meer dan alleen de boel bij elkaar houden. En ja, als je dat niet. Dit is wel een WK. En wat natuurlijk in de eerste ronde heel erg opgevallen is, is dat de verdetten leveren. Messi bij Argentinië, Ronaldo na een zwak begin bij Portugal, Mbappé en Dembélé bij Frankrijk, Harry Kane bij Engeland. Een WK is een toernooi voor de grote jongens. En dan moet je er gewoon staan. Ja, en dat is gewoon met Nederland niet gebeurd. En ik heb al eerder gezegd, ook gezien het vervolg, hè, we hadden Marokko, daarna kwam Canada. Eigenlijk was die day voor Nederland de kwartfinale geweest tegen Frankrijk. Hè, op 9 juli in Boston. Want dan had je echt een grote wedstrijd gehad. En als je die had geklopt, dan ben je een grote meneer. Maar nu, met de reeks die je nu achter je kiezen hebt, ja, ben je deelnemer geweest.
0: Ja,
1: En
0: ja.
1: over een half jaar is iedereen vergeten dat Nederland meedeed. En hebben ze het alleen over de teams die wel opgevallen zijn. En misschien, daar zit zeker Kaapverdië bij. Maar misschien straks ook wel Marokko. Want ja, nogmaals, er zit heel veel voetbal in het elftal. Prachtige technische mogelijkheden. Ze probeerden echt vandaag de wedstrijd naar ze toe te trekken. De domper is nog vers. Maar ik denk als we zaterdag naar Marokko, Canada kijken. En ze komen door en ze moeten dan op 9 juli tegen Frankrijk. Nou, dan weet ik wel voor wie ik ben.
0: Nou, we gaan het zien hoe ver ze gaan komen. Dankjewel voor nu, Jaap. Blijf jij nu nog wel alles volgen van dichtbij? Of betekent dit ook exit Jaap de Groot als het om Amerika, Mexico, Canada gaat?
1: Nee, voorlopig blijf ik hier, Paulien. Want ik niet alleen voor Australië werk voor jou, maar ik werk ook voor andere media in Azië en in Amerika. Dus die verwachten wel dat ik tot en met de finale blijf. Misschien dat door het wegvallen van Nederland bepaalde dingen bijgesteld worden. Maar voorlopig blijf ik hier zitten. Dus je kan voorlopig nog een beroep op me blijven doen.
0: Nou, dat gaan we ook zeker doen. Dankjewel voor nu.
1: Oké, Paulien, tot ziens.
0: Ja, dat was Jaap de Groot dus gisteren, vlak na afloop van die verloren wedstrijd. En dat beroep op hem doen, dat ging vanochtend alweer. Want ja, het nieuws is naar buiten gekomen dat Ronald Koeman stopt als bondscoach. En dus belden we Jaap nog een keer. Jaap, het laatste nieuws is net binnengekomen dat Ronald Koeman vertrekt bij de KNVB. Zijn contract loopt af eind deze maand en wordt niet verlengd, hè?
1: Nou ja, zo'n contract liep inderdaad tot 31 juli. En hij heeft besloten om, hij heeft aangegeven bij de KNVB dat hij niet open staat voor een verlenging. Hij is niet eens onderhandeld. Hij heeft zelf besloten om met wit te spelen. En aan te geven dat het wat hem betreft voorbij is. En er geen nieuwe termijn komt. Dus
0: Ik kom
1: ja,
0: niet, denk
1: nou
0: ik,
1: ja,
0: echt als een
1: dus.
0: verrassing, hè? Volgens mij net na de wedstrijd gisteren liet hij al zoiets doorstremen van, nou, misschien weet ik morgen al wel wat ik ga doen. Dus toen dacht ik, oh, je heeft hier natuurlijk al lang over nagedacht. Privé heeft hij een zware tijd met een zieke vrouw, et cetera. Ben jij verbaasd over dit nieuws?
1: Nee, niet echt. Alleen, ik loop niet op de zaken vooruit zoals diverse andere collega's. Dit is een beslissing van Ronald Koeman zelf. En ik heb ook het vermoeden dat de KNVB, als hij ja had gezegd, had ik het nog willen zien of de KNVB daar niet op in was gegaan. Maar goed, het is zover niet gekomen. Er is geen probleem ontstaan. Hij had een betere afscheid verdiend met het Nederlands elftal. Want dit is toch, ja, nee. Kijk, de halve finale met het EK was echt een Houdini-act. Omdat hij 5 basisspelers miste en toch de halve finale haalde. Ja, die stunt is hier niet gelukt. Met toch een gemankeerd elftal. Waar met name de sterkhouders niet leverden. Ja, heeft hij niet kunnen stunten. We hadden toch gehoopt dat we heel ver zouden komen. In de doelstelling van het contract van Koeman stond minimaal de halve finale halen op een WK. Dat heeft hij niet gehaald. Nou, en een prof komt dan tot de conclusie: als je je doelstelling niet haalt, dan heb je gefaald. En daar
0: Ja.
1: komt bij nog 2 andere dingen.

0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Suspects, hè? Dat is Erik ten Hag, die nu technisch directeur bij FC Twente is. Je hoort Arne Slot, die vrij is. Maar ja, goed, waarom zou er geen outsider komen? We hebben Mark van Bommel nog. We hebben Ruud van Nistelrooy nog. Michael Reiziger niet vergeten. Die ik toch wel redelijk serieus neem. Omdat dat is natuurlijk de bondscoach die heel goed gepresteerd heeft met Jong Oranje. En als je dan toch het Nederlands elftal wil renoveren, waarom niet met de coach die goed gepresteerd heeft met Jong Oranje en alle jonge spelers, tot Brobby en dergelijke, allemaal goed kent. Dus, maar we gaan het zien, het is aan de KVB. Ik doe niet mee aan die moet het worden, want dan iedereen kleeft een voordeel en een nadeel. Dus die verantwoordelijkheid ligt bij de KVB.

En hiermee komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. U kunt deze gratis downloaden in de App Store of Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg ons onder de naam @sbsdutch. Over een half uurtje om 12:30 kunt u op SBS World Watch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. En dat journaal is ook beschikbaar op SBS On Demand. Wij sluiten af met het liedje Atlas van Pommelien Thijs. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot zaterdag.